Englewood, Humperdinck met sy 10 guitars. Op die speellys het ek vir jou Cecily Immelman, Alles Net Vir My, Louis Capaldi, Forget Me, maar net voor dit, Nicholas Lowe, Miljoene Soene.

0: You need the Duplessis and Campbell, Stay For Us, Elton John, Sad Songs, Tony Christie, Is This The Way To Amarillo. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met die Goombay Dance Band, The Son of Jamaica. Anton Meiberg, Wat Verby Is Is Verby, en dan Nana Muscuri, se Nickels and Dimes.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dire Straits are calling Elvis Anonymous Goodie Nickels and Dimes. PhD, Nani Beard met I Won't Let You Down. En net voor dit, Ilandre, Brennan Piper, Fense en Christia Visser. Ons maak saak.

Ivan Roo en Yulani met Liefde wat ons heel maak, net voor dit klanke gehad van Berlin met Take My Breath Away. Die tyd is nou so 1 minuut weg. So 4:45 hier by Bosveld Stereo en volgende op die speellys het ek vir jou klanke van Taylor Swift en hierdie een is getiteld You Belong With Me.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Dit is Tamlin Wissels met Ek slaap in jou hoodie. Net voor dit, Talk Talk met It's My Life. Die tyd is nou so 14 minute net na 8 by Bosveld Stereo. So ja, my tyd hardloop nou baie vinnig uit voordat ek plek maak vir Eddie Dippenaar. Maar voordan, kom ons gaan voort met die musiek. Hier is ons Dario G met Sunshine.

doen jy precies net dit. Dans away your heartache and dance away your pain en doen het saam met Bosal. Afrikaanse goud van Marie de Toy, hierdie ene ken jy ook baie goed, dit is, glo my. Kruis my toep op jou Android of Apple, gaan soek vir Bosal Serie en luister in gerief waar ook al jy gaan, naar die hart van goud.

Niemand anders as Chaliesberg en Heinz Winkler nie. Wie dan anders op hierdie aangename woensdagoggend saam met jou. Laaste een nou vir eer. Roy Orbison, The Big O.

as ou gunsteling hierdie, It's My Party, wat Playboy Club weer niet gemaakt het, so paar jaar gelede. Daar sê ek vir muziek van Mike the Mechanics, Everybody Gets a Second Chance. En Travelling World Breeze neem ons naar in die Boshaald Verkeersmonitor. Het hierdie jou bekende van hulle is Handle With Care.

drie van haar gunstelinge van jou, The Beatles, She Loves You, Das, ek vir Ivan Ruse, Die Ding, en The Walker Brothers, Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Wat sal Sirio Warbe ingeskakel is met nog uit en dit neem ons nies toe.

bly mooi reën van Rashwa Sien. Always be there. Hierdie is Bosal, die hart van goud, die middeloggend program, die laaste uur van woensdagoggend. My naam is Eddie de Vanaar, welkom, spandeer nog tyd saam met 12 uur, ek en jy. Klein saterdag aan wat mos voorleen en laaste gedeelte van die skoolvakansie, ook volgende week dinsdag sit weer terug skool toe. Ek van Fran Prins, hierdie oud doen goed, ingetiteld Witterblou, geniet het saam met ons.

Doen jy vandag taai, put a little love in your heart, Dolly Parton op haar beste. Well, hier is Nancy Boyd, nog een wat jy gaan onthou. It's a lover's concerto.

wat het ons weer gehad van die 80 Spool Carrack, When You Walk in the Room. JP Coopers en Astrid's Sing It With Me, klanke van 2000. En Afrikaans muziek van Rudy Miller, ingedeeld storyboek sien. So sê, speel jou ginslinge heeldig lang by Bosal, dan bedoel ons dit. Hier is Goud van Edie Gomer. Blij met Bossa Nova. Nou, kijk ons verkeer.

0: Dis Dickie Louder met exclusively yours. Goeie Suid-Afrikaanse goud vir jou by Boswell Stereo. Willie, ek stem 100% saam met jou. Willie sê, ai, laat my dink aan die jonger dae en die goeie dae. Mooi musiek en dit is hoekom Boswell Stereo bekend is vir jou stasie by die hart van goud. Al die goeie goue gunstelinge. Iets van Kim Wilde wat ook op pad is jou kant toe. So bly gerus ingeskakel. Die tyd nou 11:15 by Boswell Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

There's Bonnie Tyler, Viola Bonnie Tyler mate, Where Were You. Lekker klanke by Bosveld Stereo en ek het nog so vreeslike mooi snit van Hot Chocolates. Een wat jy gaan onthou uit die 70er jare, So You Win Again.

Queens of Radio Gaga, en Natalie Imbruglia se Torn, 89 slanke vir jou by Boswell Stereo. Afrikaanse musiek nou voor die maksimum temperature. JD Mars, Brandy.

The Turtles, Sir Eleanor, en Ace of Base, The Sign. Twee in rij by jou gunstelingstasie en Afrikaanse muziek voor jongste verkeer. Wie dan anders? Dis Charlies Berg.

Moes, maar ek moenie. Lisa Nell, Bon Jovi, Runaway en Inker and Hamilton, Poetry in Motion. Nou, eers, klank uit die 70er jare vir my en jou om heerlik saam te geniet. This Eagles, so take it easy.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Speaking of midnight oil vir jou, hoe dan anders met Beds Are Burning. Waarom kom Bersie weer? Lekker, dis so veilig, ne? Nou het jy gehoor van Bernice West met Praat Duits. Ich weiß nicht. In elk geval, hier is Magnus Carlsen. So take me to your heart. Soos ons op pad is na die verkeer, hier by Bosveld. Kom ons gaan huis toe.

Dis gedaan en ongelooflik Botha gewees met Depth of My Heart. Dit is Paul Young se beurt met Love of the Common People. Sy warm daar waar jy

Lekker ou goud, nê? Bobby Day gewees met Rockin' and Robin en Chris Andrews se Yo Yo. Tino wil tassies pak.

0: En dis die Billy May Brothers, wat so lekker sing daar van The Blue Highway, en dan was een ouwe gouwe gehad met Donny Osmond's A Puppy Love. Jack de Priester het hier saam met Steve Hofmeyr gesnoer vir Soendereen.
1: As een sien die dag een man word, draai die wereld op sy rug.

Net nog een van Roy Balkin se mooi liedjies, How I Feel Inside. Nou, ek hoop jy voel rustig vanavond en sommer net ontspanne, want die week is ook nou al in die helfte, ne? Oormorgen is het weer lekker naweek. Hier is die klanke van met miljoene stemme, dis ons lievelinge Rudy Klaas en Shanna Yehoe.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

So kom ons in die einde van kunstmatige intelligentie muziek. Hierdie was DJ Maverick en tot ziens, my engel. Net voor DJ Russell, is een baie mooi snerraai geweest. Verschrikkelijk baie, baie, baie mooi. Is lig in die stilte. En dan Albie met oorskiet liefde. Ek hou van die Tupperware bakkie waarvan hy sing. Dit is eindelijk kos. Maar het is altijd lekker dat die volgende dag handgeskrewe meisiekind en leebelofte is. Weer eens goeie naand en welkom. Ek en jy begin een splinter nieuwe uur, dis 11 uur. Skeer terug na die jare 90's. Serious Sandra and Won't Run Away. Goeie naand, gaan het goed?

Het is zondagkraal met de ongenooide sien, net voor de bellepook in Black is Black, Men at Work in Down Under. Die drie sinte waar ek en jy geluister het, die volgende drie, wat my nader waar ek en jy die uur gaan afrond, en so ook die dag. Ons gaan dit drie nader vat na die oordenking, nader na die naweek tenminste, met Bibi na Spris, dan Gerard Stein en Charlize Berg. Die is sy oulike snit in Tino, vat my terug na my jonger dag, Lucky Packet Ring. Maar eers, kos gaat dit so bykie rond, hierdie wat my terug na die vroeger jare, toe ek so lekker gedans het. Langarm, daar groot treffer gewees in Pretoria, maar die stad.

Nu was Sarinde met Dalf een bykie dieper. Evangelie muziek met een splinterieve dag. Is goeiemorgen, welkom as jy so pas eens in geskakel het. Ek vertrou gaan goed met jou, ons het drie daarom al reeds nader na die naweek. Die piesangskille binnenkort met teenoorgestelde balans en dan het ek ook vir jou baie ou bekende Afrikaans is. Hier is die herverwerkte weergawe daarvan. Weer eens van die stinte wat my so terugvat in my skool daartoe, waar ek denk drie maande van een hele jaar in die muziekklas toegelaat was, as gevolg van woorde wat ek verander het. Hierdie was een van hulle, Annelie van Rooyen met Ek Lewe, maar die herverwerkte weergawe. Ons begin officieel. Hierdie was Sarinde met Dalf een bykie dieper. Evangelie muziek met een splinterieve dag. Is goeiemorgen, welkom as jy so pas eens in geskakel het. Ek vertrou gaan goed met jou, ons het drie daarom al reeds nader na die naweek. Die piesangskille binnenkort met teenoorgestelde balans en dan het ek ook vir jou baie ou bekende Afrikaans is. Hier is die herverwerkte weergawe daarvan. Weer eens van die stinte wat my so terugvat in my skool daartoe, waar ek denk drie maande van een hele jaar in die muziekklas toegelaat was, as gevolg van woorde wat ek verander het. Hierdie was een van hulle, Annelie van Rooyen met Ek Lewe, maar die herverwerkte weergawe. Ons begin officieel hierdie uur.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word. En staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dit is die stemme van Anton Botha en Nita en Soen My Nog. Newton voor met We're All Alone, Oh We Can Die. Jennifer Rush en 25 Lovers. Kijk, die vrou mag maar sing, jong. Sjoe, dat is helemaal groot stem. Maar ja, binnenkort moet ek sê tot ziens. Ek maak spasie dan vir Rudy van Deventer. Marie Bosman vat my naders en toe met Oufas. Oufas, daar kom nog groot is. Dan ek Jan Raap met een trap diep. Maar eers, ons gaan blauwe plaatsen geboren met een groep met Engels is net. Van ons eie Suid-Afrikaanse gronde. Dis die broers Kuleski, Vanishing Point.

En die gif is uit my pijle, soos hy sê. Marie Bosman en hou vas. En dan voor het die ander raap en trap diep. Kuleski se vanishing point bring my dan waar ek moet sê. Tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van die winter. Geniet die geselskap van hom. Het is in 1 en 5. Hy vat jou nog nader na die ochend ontbijt. En as jy vanavond dalk nog op die paai is, wees veilig en voorzichtig. Van my af, kyk maar nie self, kyk maar nie gesin, veilig blij en blij gezond. Liefde groete van huis tot huis. En dan saterdagmiddag om 1 uur, het ek en jy weer een afspraak. Tussen 1 en 5, dan steek ons die braai vleisvier weer aan. Ek sê weer tot ziens met die klanke van Dion Roberts en Turn It Into Love. Baie bekende van Kylie Minogue daar, intendeel. Journey's a Wheel in the Sky and in the Lightning Seeds, Sugar-Coated Iceberg. Maar eers, ander bekende stem. Billy Joel, An Innocent Man. Is ons allemaal maar nie. Maar nie altyd nie. Tot zaterdag, kijk maar heel self. Tot ziens.

Eerlijke goudlanke van de Righteous Brothers, you never walk alone. Ek hier verder met net die beste muziek in jou stasie, met die hart van goud, Amanda Marshall, If I Didn't Have You, Westlife, What Makes a